ti niet doen zoet u. Vet een tuur te behoeden, we vinden in mijn tand met een actie, de boom mag niet om ons tinten. Verhaal tot de fjallis, te drang het ideeën met je vrienden. Verhaal tot de messieurs standen. Verhaal tot de profeten, ze doen als zon. Breed de zin van mij en God voor het jaar. Gedonnen, we weten dat die stokkoers misschien kan.